0: vierde. Bibus won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.
1: Natuurlijk, dan kan ik er komen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: verheugd. Nu ik het heb,
1: Razel Kattenpauw.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

het Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Jacques Chirac.

0: luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Zolang aan jullie la misei, zolang aan mijn gaji ala dei. Ik heb een tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
2: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. Razo.

maar dat komt het weer ook over de ambities, de future plan. Klopt. En er is geld daarvoor. Er zijn even verleden.

Odi odi mi brada kwa mi mba e baruno e me baruno odi ini anen for the creators ook to an bigi odi me baruno om trend den bigis ma fu uno en spesuru to de wan sanyama hebi katibo ook to me baruno odi in anen for den krakti na ngade makti fu anaturu den basi fu a planet anadisi en ook to me barono ana odi inanen fu den samek uno den scheppers fu uno en me barono ook to odi namas ala den umas makrachti di sorgut at libi bende af deja tapu a planet ana disi sos ma e denki tak namas ma mek libisma ma anamas ma mek libisma na umas ma mek libisma en in anaturu e sorio dat alla vrouwelijke wezens na den e meki chin. Ja, yo arki wa aflevering bakafu arki a tori. Pewe taku egi an Afrikaanse smatori en no fosan de fu an taki. Ma fosu go mora fara. Dawa arki wan poku en baka poku na mekon direct baka na uno avispe ude e arki a tori.

Ia undoro baka na arkidosu raso nangana programa fu ana ya fu arki atori en ya usabi in arki atori wetak altijd u igi ana Afrikaanse sma ana tori en ana mi altijd samek muiti abradanga sisa fu nofo informatie de san u kan praat na een makandra e fu ben kaiki dan tu een wiki kalede da ube aben ook tu fu een bepaalde fudens masang elibi tapa Afrikaanse continent tak den smadati de bezig e besnijde umasma en mi vind dat dens maar dat zij doen dens aan dat die zijn gewoon duivels want de creators no actie no wat een kriebis maar van heb ik die schepping goed gemaakt of is er iets nog dat ik misschien een fout heb gemaakt next voor dens aan dat gewoon maar bepaal zijn niet vaak gieden een oemasma. En dan ben ik zo aan het dat ik even draai. Dat de oemasma nu, want vindt dat ma moest doen dit naar dat. Ze gaan het ook niet een... ze gaan het ook niet willen, bradanga sisa. Dus daarom een... ja, maar dat ik me aan de president voor een kondere disi. Nu zou ik wel schroot dat de mensen het doen zijn dat die. En if you come up of want to kondre konja, dan me poti baka, dai go baka nei kondre. Want je is den vrouw, e kotik mo po e lowe gwe, fufu koin Europa, alleen fu desan dat no tek den. Maar ja, dan heb je een paar idioten, noem ik die mensen daar. Je hebt een paar idioten die een... die want prie een basigi een den vrouw en dan en dat den vrouw moest een accepteer den een san een dati en mi vindt dat den tra Afrikaanse kondre moest koin opstaan en tegen de man met de man tap nanga san dati en nomi ook to el loco a de wiri voor den sma. Dat gewoon meisje dat je naar dogla-achtige virisma desma abi. En dat wil zeggen, suras wan dogla de, betekent dat nou een kus in de virisma. Moksi nanga walanga viri en sma. En als aan het sorry, vooral tijdens akatiwa dat omen een... om een soort volk kon drapen de tap-tapa Afrikaanse continent. En dan hebben ze zeg maar daar veroverd. Maar ze horen daar niet thuis, Bradanang Asisa. Dus ze horen daar niet thuis waarschijnlijk. Dan denk een... Dus waarschijnlijk dan kom het tapa Afrikaanse continent lik van omenisme een doel die daar ook totaal niet thuis een horen. Dan moet je eens van zijn onderdak de slavernij is een sociale instelling die waarschijnlijk ongeveer zo oud is als de mensheid zelf. Ook Europa kende in de oudheid de slavernij als een erkende instelling. Slaven zijn mensen die het eigendom zijn van andere mensen. Die over hen het absolute eigendomrecht hebben. En die hen dus ook als zaken kunnen verhandelen. Dus maar ik denk je zo, hè? Dat het een doodnormaalste zaak is.
Dat je lekwalibisma, dat je eigendom bent van een andere mens. Welke idioten komen met dat soort dingen, Bradangasisa? Allah masandeja, zijn eigendom van de scheppers. Mensen kunnen niet gaan zeggen dat een lek van een man katibo obigisma. Onze voorouders waren niet hun eigendom. Den konanga wala di dibrisan tap den bigisma fu uno. En a wins pe ana katibode, niemand is van niemand. Ano libisma mek libisma. Na den creators mek libisma. Ma ano den creators leer den libisma fu du den soort san isi tegetrouwen. En jap nog voor de lange virisma, want nog nooit het een missie of me kon erachter dat Afrikaanse sma bekatibosma. If je google kufin finia, dat je ziet dat je continu de lange virisma, dat denk ik kon een soort achterlijkheid dat die. En waarschijnlijk, boem voor de lange virus, maar kan de denosabi, volgens mij die dibri denen aan de smarati. Want in die dibri kracht die denolop uno aan haar kus en de viri. Omdat zij hebben niks aan ons, want we dansen niet naar hun pijpen, Bradangasisa. Maar Jarusu kan je wel voor de lange viri volkeren. Want Afrikaanse sma is een heel aparte mensen, vind ik. En trouwens, het is ook zo. Want Afrikaanse sma zijn de enige mensen nanga akush e de wiri. De rest voor een trafolkere na langa wiri de abi. A wiri voor den e groga grom. A e de wiri voor uno e groga loktu. Daarom mek a wiri fu unu bradangasisa nawa antenne. Pe unu kan connected langa a spirituele libi. En dat waarschijnlijk zijn die langarige mensen, dus de met ak langarige mensen is niet allemaal. Moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn. Maar kan de asani, kan de nawa jarusu, dat unu na enige volk tap a planeet disi. Sa abi wa ede wiri, sa no wa enkritra en volk no abi. En het is ook zo dat if wan kush ede wirisma, gogo mekip china nga wan langa wirisma, dana dogla okonda daaruit. Dus dat moet aka ede wiri, akush ede wiri, moksi nga wan langa wiri libisma, en dan sorien san dat ek kom. Dus minomang grabo song libisma di bijna wan ajerlek bijna dewan denki dat dena den creators na asan musgolek fa den anawani, maar dat is niet het geval. Fos ala den soort volkeren dis ben de dat uno ben at libik bat op Afrikaanse continent. Dus maar voor uno ben bouw ba een alleen een soort biggie sadien bouw en noem maar op. En dat den soort libisma die zie, dat moet po uit Azië bradangasisa. Van Azië komen ze en hebben ze waarschijnlijk bepaalde plekken op het Afrikaanse continent veroverd. Dat is een gogotan dat je. En dan tire de manier dat ons erkenning. Net dat ze Afrikanen zijn. Je bent geen Afrikaan. Je bent gewoon een vreemde indringer. Die waarschijnlijk genoeg Afrikaanse vrouwen hebben verkracht. Waardoor een soort dogla-achtige sma kon ontstaan. Het is niet het werk van de scheppers. Dus de aroko voor de scheppers, sari meki, akush e de wirilibisma, nangawantu langa wirisma. Maar zoals een dogla ekon erbij, betekent dat nou wang
kush ede virus ma make it chain nanga wang langa virus ma and then so on chain that na attack that na wang dogla brada nga sisa dus je hebt nog voor volk die ik niet kan begrijpen. Dat waarom moeten ze met onzinnige dingen komen op ons Afrikaanse mensen? En dan om ons Fini dat ze daar thuis horen. Akondresang neemt die een Egypte. Is gewoon tamare. Tegogolukudes, maar zij liep erop in de no-no. Dit zijn allemaal vreemde indringers. En dan nu, in plaats dat ik denk dat gewoon eens een keer de waarheid, dat doen ze niet. Want tegelijkertijd zijn ze een bigisme voor ono bouw. Dat kunnen ze niet begrijpen van hoe hebben ze dat allemaal kunnen bouwen. En dan in plaats van dat gewoon de waarheid. Nou, we zijn daar terechtgekomen. We hebben die Afrikaanse mensen daar verjaagd. En wij zijn daar gaan wonen nu. En dan omdat de liep erop, dan komen ze met leugens dat zij piramides daar hebben gebouwd. Voor Arabieren kon dat, voor Indiërs kon dat, voor de Europeanen kon dat. Toen waren die dingen er al. Dus aan dat aan een no-no zijn is Mekki. Belangrijk bij ons aan Mekki. Maar voor mij is het gewoon. Tak, ding. En Smadisi zijn gewoon jaloers op onze Afrikaanse mensen. Ze zijn gewoon jaloers. En kan de jaloersie ego zo varen? Want Afrikaanse sma in den ten voor den, nog nooit. Het is een gona in wantra kondre, gogofeni, tak, den sma dat die moest volgen den en noem maar op. Die den gona in den tra kondre, zijn ze juist mensen gaan helpen. Voor de sma, kabit geen beschaving, minder den bradangasisa. Dus, trap er niet in, hè, brada Nassisa. Zap altijd dat je een Nawan soort volk bij Libi, dat is Afrikaanse continent. En dat is gewoon desma nanga akush edewiri. En zij hebben piramide en al dat soort dingen daar op het Afrikaanse continent gemaakt. En ze hebben het niet alleen in Afrika gedaan, maar ook, ook in wat men noemt Amerika's. Alleen soort biggie aan de dap zijn gebouwd door onze voorouders. Niet de lange virus, maar brada Nassisa. Die mensen moeten zich schamen, jongen, dat nomo iemand dat is mamoes Feni. Tak, ja, het was voor ons en noem maar op. Misschien wel eens dat me belezen. We zijn ook toelezen dat de Europeaan dat soort onzinnige dingen. Daarom weet ik, hoe kan dat een begisma

Me love the casa, they make build the food in Serefi. And then, is not the European drap, that he didn't go on a paar keer in het oude Egypte. Na die begin nak om een zandbroken, nak om een nosobroken, want ze weten dat deze neus is van een Afrikaanse mens. Dan waarom moet je die dingen kapot gaan slaan? Dat betekent dat je gewoon jaloers bent. Niet eens wang afufu uno. Des mano norma de brother de Massisa. Dus kortom, Afrikaanse mensen, kusharige mensen. Inaf dona ondro ginoa en krilibisma. Volg je voorouders. Verterden de sansa je voorouders, Mickey. En zeg ze ook, jullie moeten ophouden met al dat geleugen van jullie. Dat wij Afrikaanse mensen niks hebben gedaan. We zijn dit, we zijn dat. En noem maar op. Maar sansa milo voor uno Afrikaansers, maar dat wij niet racistisch zijn. If na you bawasan dati, dan na you bawasan ni uno Afrikaansers, maar nooit. Ete misi, ook niet in het verleden, tak de gogotek sani futrawan. En dan komen ze vertellen, dit hebben wij gedaan en bla bla bla. Zo hoeft dat niet te doen, want het zit niet in ons systeem. Is je dat asan is biggie en dat jij juist je minderwaardig een complex krijgt. Maar uno no dio a soort complex dat die. Dat heb je zelf in jouw systeem gezet. Omdat you is je de bouwwerkingen voor uno Afrikaanses. Maar en dat kan de. Dus maar e ja roesu gewoon. Dus bradanga sisa. Trap er nooit in. Noem ik nog maar één keer een lange virus. Maar de you een meester. En dat je moest aardig ding etaki en de gogo schreef in boeken schreef dat je scoro de konang wel een soort lezen omtrent uno, maar ik zeg altijd dat moeten ze zelf weten een probleem dat ik naar uno no moest gogo brebi no wat enkele lange virisma if hij ontdekt ken de sandati, tak de sandat aan of Afrikaanse sma. Niet af want dat je goed te jongen trouwen, dat nee, aan of uno, want is de miluko aan documentaire, en dat je maar soort als aan het he. Tuurlijk gaan ze dat doen, toch? Natuurlijk gaan ze dat doen. En dan de otaki tak nadenk. En omdat Yunus hebt je geschiedenis, dan geloof jij alle soort rotzooi's wat mensen in je systeem gaat zetten. Maar zolang je arki atori, meneer broadcast nog een keer trasani, en if I ben deso, dat na trafolku ben bouden sanati, wie ben ik om dan te gaan liegen? Nee, het waren niet de Europeanen. Nee, het waren niet de Aziaten. Het waren onze mensen. En noem maar op. Gelukkig doen af door deze aandacht. Omdat het gewoon een feit is dat na Ubigisma bouw Aladdin aandacht. Dus we hoeven niet een non-virus refilet naar je nou een hopeloze persoon. Je hebt niks gedaan. Niks achtergelaten. En als hem december wil je nu de meeste voelen, wil je ja in Europa. En met de man dat ook doe, een beetje. Met de man liever leven aan de kant. En laat ze gewoon toegeven dat naar Afrikaanse sma. Combos gaf Europese sma. Maar dat waarschijnlijk is het niet geslaagd. Nog zo, dan komt op een idee voor een katibo Afrikaanse sma. Want dat heeft niks te maken met beschaving. So, je bent niet beschaafd, heb je door de zandag die brada na Massisa. Maar in ieder geval, dus de handel in Afrikanen heeft sinds zeer lang.
was

En is niet alleen bedreven door Europeanen, maar ook en vaak op grote schaal door Arabieren en Indiërs. En vandaar dat denk Arabieren die ze in Libië in het noorden voor Afrika. En Lexam Tegikba heeft in Indiërs ook toe kon drapen. Dan verteert Johan Sani omtrent de dubbelachtige smassande dat hij in Eritrea en more of them kon drapen. Dat die boom voor of them smaar dat de jas ook toe. Want waarschijnlijk deze man kotiek moppen. Vooral de vrouw mee denk ik. Want boom voor of de vrouw. Uit Eritrea, de Jaso, misschien zijn ze weggerend voor abesnijdenis. Zijn mans mag ook op denken die een vrouw. Dat komt niet van de scheppers, dat komt gewoon van de duivels. Want er is een minimum aan dat hij vindt dat hij een geslachtsdeel voor een vrouw. Ik weet niet waarom ze daar moeten gaan snijden. Wat voor gekheid is dat? En dan een vrouw in Loewegwe. Voor mijn part mogen ze allemaal naar Nederland komen. En laat die mannen gewoon alleen daar ergens in Afrika. Die ook niet hun landen zijn. Ze allemaal vreemde indringers. Zijn allemaal vreemde indringers, Brelinga Sisa. Oké, we gaan even verder met lezen. De Portugezen waren de eerste Europeanen die na de middeleeuwen tot West-Afrika doordrongen. Onder de Mohamedaanse overheerster van Zuid-Spanje en van Portugal, de Moren, bestond de slavernij als een erkende instellingen. En Afrikaanse slaven, of liever gezegd Afrikaanse mensen, werden door hen voor het bewerken van landerijen en voor huisdiensten gebruikt. Vooral het houden van Afrikaanse mensen als slaven werd spoedig door de Europese christelijke bewoners van het Iberische Schiereiland van de Moren overgenomen. En zo ontwikkelde ze zich reeds in de middeleeuwen een overgenomen en zo ontwikkelde zich reeds in het middeleeuwen. In Lissabon bestond reeds een slavenmarkt lang voordat de Portugezen de kust van West-Afrika hadden verkend. Zelf in Antwerpen, Lissabon, herverdelingshaven voor Noord-Europa, was ook een soort slavenmarkt. Rijke kooplieden en teruggekeerde planters en mensenhandelaars hielden er soms wel sierlijk uitgeduste Afrikaanse mensen op na. Daarom heb ik je bedankt, Sisa. En als spot zijn die, tik onu Afrikaanse smaak. En samilop voor onu persoonlijk. Je zal nooit een boek vinden. Dat een boek dat die ego over Katibo. Zijn Afrikaanse smaak, Katibo trasma. Via een godsdienst, zei de Afrikaanse Mabe Abi, daarom hebben ze het niet gedaan. Dus nou, als man om dat ja, Afrikaanse Madodisi Nanga Dati, daar waren ze het bewijs daarvan. En een reden zeiden Meki de Nobedurien San Dati, omdat een spiritualiteit voeding, no one de San Dati.
Maar waarschijnlijk de trouwen, het pre, volgens mij, dat de een godsdienst aan de wandati. Maar dan, agado dan sa uno e din, sa ding e din mim taki, die is volgens mij net zo als die mensen. Want, if you know agado, dan is naar een volgelingersfee. Dan een volgelingersfee, de bezig en dat de Afrikaanse sma e de panja. Dan moet je toch ingrijpen. Dan moet je toch ingrijpen. Dus daarom die midden staan dat nooit bestaan. Spiritualiteit, godsdiensten komen allemaal uit Afrika. Dat is maar hebben ze zelf gemaakt. Een paar dingen gestolen uit Afrika. En dan zogenaamd een bribi-structuur zijn ze gaan ontwikkelen. Maar mensen kunnen God niet maken. Ik ga ervan uit, God maakt toch mensen. Maar die volgt deze aan, die zit dan aan de man, die schreef hij, met de egi gado. Vind je het gek dat de man ego afessie? Die ubigis ma bende, de berokko dan aan de creators voeden. De creator zang, tek den ting, leer uno bigisma over boem voor zani. En vandaar dat den bigisma voor uno hadden totaal geen denken om gruwelijke dingen te gaan doen met andere mensen. Tak de man wekong in dus mensen uit de Arabieren naar gaan denken en hun die staan niet. En die lukken nogmaals in het oosten van Afrika. Dan zie je gewoon ook Ethiopië, alle den kondre dat die den dogla-achtige smalexam takikba. Maar in alibi structuur na toesoort een edewiri den creators meki. Uno na eerste na teere laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En Europese gado. Asanati als eerste, asanat bij de altijd Afrikaanse taki. Als aan dat ben de Bredanga Sisa. Maar waarschijnlijk alweer wat gestolen uit Afrika. Dat is maar gekomen met den zand voor uit den schrijfie. Want den creator met uno na a beeld sa den zand met uno de. En bon voor of den trafolko. De meeste komen uit Afrikaanse vrouwen. De meeste, Bradanga Sisa. Dus Afrikaanse vrouwen zijn de moeders van een heleboel van die mensen die hier op aarde zijn. En gelukkig, uno Afrikaanse sma, hoeven echt niet onder te doen voor niemand. Want men is Oteng de man begin na wan boom begin lei omtrent uno Afrikaanse sma. Foskatibo, de Afrikaanse sma, ze wisten precies wie ze waren. Maar abruya fu akatibo, en dat ook zo lang, dan kan je je voorstellen dat ook moppen helemaal uit het systeem voor u. En we hebben daar niet om gevraagd. Na takrufu libisma, mek asanat konde so, die Afrikaanse sma. Dus, Bradanga Sisa, wees trots op wie je bent. In afwakandanga nou wa enkri een Tak, ja, we hebben dit en we hebben nee, we hebben helemaal niks gedaan tegen geen enkele volk. Die volkeren moet een beetje eens een keer de waarheid gaan vertellen en gewoon aan de hele wereld vertellen dat we zijn beschaafd geworden door
Afrikaanse mensen. Maar in plaats dat je dan gaat liegen. Dus ze kiezen altijd voor die leugens. Want aan leugens, ik kon denk goed uit. Om te zeggen, zij hebben dit gedaan, zij hebben dat gedaan. Afrikaanse mensen hebben niks gedaan. Ze sprongen als apen van boom tot boom. En een soort rotzooi dat die. Maar nogmaals, als aan die zie, op te maken naar een... Naar een jaloezie, bradagassie. Dus, ik dat misap den sandisi, hè. Want het is belangrijk om dit soort dingen te weten. En Afrikaanse mensen, inaf, wat kan er nou een krik complex? Lipdensma, zijn een, ik zeg het nog een keer, zijn gewoon jaloers op ons. En de man hoe zijn tja den bigisma voor onogo in een katibo. In Noord- en Zuid-Amerika, dan ga denk, alle de eilanden zijn de draad. Zij wisten dat Afrikaanse sma, ze bouwen voor alles en nog wat. En den op mensen opbouw. Trouwens, ben ik gewoon in Olo. En de Afrikaanse sma, ze konden dingen bouwen. Nogmaals, ik neem altijd het verschil met die piramides. Nou, toproko, sades madu, langa asandati. En dat is hier, dat die Afrikaanse sma van nature, op boemboem kennis in neede. En voetbal een soort zandati, je moet ook samen naar een spirituele wereld. En dat hebben ze ook gedaan, Abadanga Sisa. Maar nu die smadisi, ze willen niet meedoen met dat, maar tuurlijk ga jij niks hebben. Afrikaanse mensen roken samen naar de scheppers, roken samen naar de creators. Dat was een samenwerking. En de gebruik als spiritualiteit voor ding ook toe, dat ze dat soort dingen konden bouwen. Maar if you never kon aan spiritualiteit, je kan dit soort dingen niet gaan maken. Want als spiritualiteit, je hebt je dat je bouwt bijvoorbeeld een piramide. Het is niet allemaal dat naar Libisma wang, nee. In samenwerking naar een spirituele wereld hebben ze dat gemaakt, Bradangasisa. En dan Jaso schreef ook toen ik een Europeanen waren ook een slaven. Maar ze waren geen slaven van Afrikaanse mensen. Ze waren slaven van die mensen van hun eigen continent. Denk aan de Romeinen vooral. De Romeinen vooral. Nadien be katibo dens mafjaso. Dus zou ik denken dat... Denk, ik word ook naar een Romeinen van... Ja, jullie hebben dit en dit met ons gedaan en bla bla bla bla bla bla. Na dat type, brada gasisa. En dan ook een Romein bakker. Hoe komt hij aan die kennis, denk je? Denk je dat hij naar school is gegaan? Heeft hij het daar geleerd? Nee. Afrika akom. De tentijden die de farao's ben, de ete en noem maar op. En den confet drapen de auto naar den bigisma voor ono. En dan die ook weer bakken dat den gwe naar nog voor zijn voor ono Afrikaanse sma. En dat den ook dat den god pre bigiten die den Germanen. Want Engelse mensen, Nederlanders, Belgen, ze allemaal een van die een voorrichting dat die overdag is.
En de man is veel belangen. Den West-Europeanen na ga den ana Romeinen. Den vet na ga makandra, noem maar op. Maar dat hebben wij niks mee te maken. We hebben daar niks mee te maken. Dat tire de autoresma abi een brievenstructuur. Moeten ze ook toegeven dat na in Afrika den teki den brievenstructuur. Koot aki diren ka Afrika en dat is abri den brievenstructuur zo abi. En dat ma dan alasan ben blakka. En dat ineens komen ze stelen. Ze stelen om mijn boeken, om mijn... ik vergeet even per desma escrief den sani. Hebben ze gewoon genomen. En ze hebben waarschijnlijk ook witte verf meegebracht. Dan hebben ze alles wit gemaakt. En dan nu... En dis omus sabi bradanga sisa. En dit is maar een concept voor de Afrikaanse sma. Pe alles aan de blakka. Dat is maar tek den sanat ko in Europa. En dat ineens is alles wit. Dan moet dat is maar char Afrikaanse sma gwein katibo. Dat is in Noord- en Zuid-Amerika. En dat 400 zoveel jaar langer hebben ze nooit zeg maar een babystructuur gegeven aan die Afrikaanse mensen. Want ze vinden dat, dus de onbeschaafde mensen vinden dat we niet beschaafd zijn. En dan nu, Katiwokba. Dat ineens vindt men, de Europeanen vindt, dat die Afrikaanse mensen, zouden doen om een wiswassen naar haar ding, moest ik haar brieven structuren voor deens maar dat die. En, dan boven voor of deens maar nog bij haar naar dat die. Omdat alle Afrikaanse maar idioten waren of zo. Dan heb ik dat ik denk kon instaan aan de spiritualiteit. En hoe zou dat Johan kon je een brieven structuur? Wat heb ik daaraan? Maar dan gedwongen, toch even moest steken, dan had ik om een duizenden kerkjes maar zijn kon drapen voor zorg goed dat Afrikaanse sma en volg kerkjesysteem en voeding. En drapede, wansani op sa drapede, bradangasisa, en dat is dat, ja, tussen Afrikaanse sma, kore even na insranang, tussen Afrikaanse sma. En dat is een, de Afrikaanse sma, die nyamakatibo tot het eind. Tijdens Akatibo worden ook kinderen geboren. Die kinderen weten helemaal niks van Afrika. Want ze zijn geboren tijdens Akatibo in den Amerikaanse Noord- en Zuid-Amerika. Dus dat de man is nu, kan aan die kinderen van toen dan, die gewoon zijn geboren in Akatibo-sfeer, dan kunnen ze tegen die kinderen zeggen, ja, jullie hebben niks en bla bla bla, jullie moeten dat van ons overnemen en noem maar op, Brangasisa. Hoe kan blijven de Afrikaanse sma dat die? Kan die mensen helemaal niet zeggen van, ay, kies hem mooi en noem maar op. Nee, de man, nogogodji Afrikaanse sma, den zijn dat die, die een pas zijn gekomen in Suriname. Maar dan nu, 300, 400 jaar daarna, zijn daar ook een heleboel kinderen geboren. Kinderen zijn niet in Afrika geboren. Ze zijn geboren tijdens Akatibo. Dus die kinderen van toen,
die weten niks van Afrika. Ze weten niks van Afrika, Obradangasisa. Dus dat we maar ook kunnen in den soort lange Japon voeden. En dan vinden ze dat die Afrikaanse mensen, en dat gebeurde na die Katibo, hè? Waarom heeft men het niet tijdens die Katibo gedaan? Maar na Baka Akatibo, dan is maar fini dat de Afrikaanse sma moest de Kabribi structuren voeden. Dan zou het niet erg zijn tussen twee haakjes, als alles maar zwart was. Maar nu, dus maak eens van bribi-structuren per alasan weti. En dat is dan dat die het jaar een bruya kon die Afrikaanse sma. En dan vanaf het ten dat die teleka deeftide Afrikaanse sma de in den sandati, waar ze niet in wouden zitten. Maar if dem chin zijn geboren tijdens Akatibo, die kinderen weten niets van Afrika. Ze weten niet dat ze hun eigen spiritualiteit hadden en noem maar op. Dus dat is maar komt het UNO en wat we het christendom noemen. En dan vraag ik me soms af van waar was die God die de 10 geboden gemaakt heeft volgens hun? Waar is hij geweest? Zijn er met Anokoye de Afrikaanse sma? Want in elkaar tijd, je moet ook 400 jaar lang hè, dat jij als een God niet door hebt wat op aarde gebeurt. Anders zijn als Agado dat de bezig. Dat anders zou volgens mij niet eens dat Katibo de drapen de. Want ik ben gewoon tegen de onderdaan of you. Dat mag niet. We hebben toch 10 geboden? We hebben toch geboden of niet? Gij zult dit niet, gij zult dat niet. Maar Aladdin Sanati, de Europeaan, overtreden Sanati. En er is geen enkele God gekomen voor tegen hem dat ik dit kan niet. Ik ga jullie straffen, want ik heb 10 geboden gemaakt voor jullie. En jullie hebben aan geen enkele van die geboden gehouden. Maar er zijn dat nog zo overlangers. Het is niet zo gegaan. Dus wat wief een gebruik voor stangen hebben dan Aziza. Want even doe dat hij dan elke idioot kan komen bij ons en voor alles en nog wat een vinden. Maar die tijd is voorbij. Wij moeten nu gaan vinden wat wij nodig hebben. En op de een of andere manier moest een ja, om de kwaliteit hoe wij ja, dus eigenlijk hoe gaan we verder? Laten we het zo zeggen. Hoe gaan we verder, Brother Nangasisa? Want we hebben wel over een faalibi de Tangano. Maar doen we eigenlijk ook wat eraan? Dat het toch gaat veranderen. Want velen van ons blijven gewoon in die, ik noem het ook zo, in die rommels van die andere mensen. Velen van ons. Wat gaat er zijn dat die Bradangas is? Dus dat want ik dan ooting als aan dat die otapu. Ooting is aan dat otapu die een Afrikaanse sma. Maar dat zijn dingen die wij zelf moeten gaan doen, Bradangasisa. Uno kalib een desan in anu voor het trasma. Want het trasma nooit offerteert je de waarheid. Boem voor waarheden omtrent uno, dan adviseer je
luister naar Arki Atori. Dan, wat een Arki Atori, we houden onze mensen niet voor de gek. En we doen ook niet een, dat we niks zijn en bla bla bla. Nee, ik maak dat soort programma niet. Deze programma wat ik maak, is ook niet om op te kijken aan geen enkele andere volk. Als de volkeren bij de boos aan die uno, hoe ben ik aan het aai, boy, dat is hier, bij de dat hier. No, we doen niks. Goed naar uno. Dus, brengen we zien, we gaan even naar een poko. En dan gaan we poko dat we komen direct bakken. En we spelen de Arki Atori.

Yaudoro baka, moipoku, sami si taki de mamus ana borong ana roma, nang aling suat onse na kasani, di den kong ana potap unu Afrikaanse sma. Ja, we leven ook in een in een tijd, brada nang asisa. Aten je tang asem, alles is een beetje aan het veranderen. En zo'n kondre ja in Europa staan zelf in brand. Omen, bronde in bepaalde ding aan kondre. En temiluku a naturo no de. En dat uno zei libija in Nederland. En kan des autos masan de ja auto bulangak ba. Dat afasfa asan e a het geit fu aso no de. Is heel sterk, bradanga sisa. En minangayo, we hebben melanine in ons lichaam. Dus anatrobi of faya asonde, wij overleven het wel. Maar de libisma, zijn op den sanat in de sting, zij moeten oppassen. Zij moeten crème op hun lichaam zetten en noem maar op. Maar mina nga yun afdu asan dati. Dus asowang edu somen santika de bepaalde voedens maja. En het is niet zo dat vandaag is het heet en morgen gaat het weer niet heet worden. Nee, volgens mij no de ahete san de ano gwesomar. Ano gwesomar. Me actie misref if na een moment voor uno creators de dat ze dat doen daarboven weten dat ik bepaalde voor de volk en meestal naar de volk zijn de omen wist wat ze naar uno tak de noma naar afaya at temperatuur zijn de en noem maar op. Daarom vind ik dat mensen moeten echt dimmen. Want ding je doet, lekker een planeet die ze, net of het van hun is. Zij bepalen. Ik heb al heel lang geleerd dat na een natuur je bepaalt, ze hebben ze ja zo. Want alles wat wij nodig hebben, komen uit de natuur. Dus juist imora naturu boom. Want om een beetje overstroming kan komen. Vanwege alleen en noem maar op. Hete zijn er de dat je nou hebt melanine in je sting of je hebt weinig melanine in je lichaam. Dat betekent dat je normaal de andere asom. Je normaal de. Dus televisie is dus niet. Dan heb je meer adifta maar. Want de mens gaat ervan uit naar de kwasan de no. Dat het altijd zo zal blijven. Maar zo werkt dat niet. En uno e bepaal asan dat die. En daarom heb ik uno Afrikaanse sma. Hoor je bezig naar je eigen spiritualiteit. En dan if je las je eigen spiritualiteit, dan moet je daar op zoek naar gaan. Maar dan moet ik nog een keer een soort lange virus maken, dat je geen baby structuur. Het past niet bij jou. De entiteiten, de etiteiten voor jou, de kracht die naar de macht die voor jou, ano den kracht is er is maar aan jou. Kan je dat naf ding, maar het is niet voor ons. Dus attende ook toe Afrikaanse mensen
dat een, je moet echt op zoek gaan naar jouw ding, want je ziet dat je van alibi de alibi ne nooit het aan als een fasie voor anderen en alle den soort zijn dat ik kom en we alibi in een ding per vast aan een informatie lie en helemaal if you go via internet en de one dat die Je kan een heleboel dingen vinden, broeder Nassisa. Want ano ding, weet maar wat je post aan tapo, de sandati. We hebben genoeg mensen voor ons die ook dingen daar zetten wat te maken heeft met ons. En omzap de sandati, broeder Nassisa. Dus je moet je volgen aan dingen. Want if Miluku zei Sanono de Jatapapla, die zit daar bijna, zat ik te denken van, I just like them creators, en ze komen in opstand. Want ze hebben deze planeet gemaakt, maar dan heb ik een planeet dat een Libisma moest gaan zo om naar elkaar. Dus waarschijnlijk gaan ze weer deze aardbol door tikken en wie dan niet thuis hoort, ik weet het niet zeker, gaan ze misschien een wegsturen van hier en de abomen soort fasie. En de natuur is de baas, geen enkele mens is de baas, dat na een natuur, want een natuur is afhankelijk van een enkrilibisme. Maar libisma is wel afhankelijk van de natuur. Dus bij de gasten is het tegen de ones met akit dat hij de malicina, de biggie, de DC. Ga de trap daar niet in. Want look hoe je zomaar op atoombommen. Als de man biggie bonk, dan is aan dat hij. Als een nobon die a grond apodisi. Maar den zijn libis, maar zal koot dat je overgebong den sandati. Wat denken ze? Denken ze dat als een dat no die de man keri toe? De wind waait het gewoon naar jou toe. En dan moet je dat in halen. Want je blok toch, je blok gwa in zee, je blok om bak aan door zee. En dat ding, zijn dat ding, een afvaar voor de soort wapens dat die. Dus de smasref ze op de wapens dat die, met die bonk en die makandra, dan gaan ze zelf zien dat a wintie. Want niemand kan aan de wind gaan zeggen, ik wil niet dat je daar moet, dat die richting moet gaan waaien. Nee, dat bepalen wij mensen niet. Dus uiteindelijk, de smasref is op allerlei soort gruwelijke wapens dat hij. De schreef normaal aan de soort op een planeet die ze moren, if den doe als aan dat hij. Dus ja, libisma. Zijn rare mensen hier op deze planeet. Dan kan je me liever die dieren geven. Die dieren zijn al nog zelf eerder dan wij mensen hier op aarde. En die dieren zijn precies hetzelfde gebleven. Lek van de Mekki. Nona Libisma et equa leeuw. Na dat ik kwam een tigri, dat ik gewoon met een. Dan dat ik gewoon met een soort poespoesie. En dan denk ik bij mezelf, sumagia als aan het vieren gewoon met je. Want het slaat nergens op, Brangasisa. Tak je kruisen gewoon leeuw na een tigri. Dat is niet van de natuur. Dat nadien mag lustige mensen die denken dat ze van alles en nog wat kunnen doen. En dat ik gewoon voor veer in
in abusi pede meti da teta en tapa Afrikaanse continent. Het is al 80 jaren dat de meti de dape. Alla de voorouders voor uno mop of voor de rape. Maar ze zijn nooit een leeuw, ze hebben nooit een leeuw gepakt. En dan doen we en dat ook wordt ik een tigri. En dan komt er ineens een hele soort ander soort poespoesie uit daaruit. Dus libisma de wel era bradangasisa die wang tekana turu net of het van een hun zei. En het is ook zo dat je een libisma inderdaad wang was doen tapasturu voor de creators. Maar dat moeten we niet doen, Brengelsisa. Want geen enkele mens kan niks maken wat hier op deze aarde is. Geen enkele. You know maar ik nou aan voelen. I analibis mij met watra. Dus gewoon analibis maar met asom. Dus ik vind dat mensen gewoon moeten demmen. En niet gaan doen net of zij net of zij de baas hier zijn op aarde. Niemand is hier de baas. Je hebt maar één baas hier en dat is nog altijd de natuur. Dus novo sani de fu taki bradangasisa. Ja, dus boem voor zijn deftaki. En soma heb ik de woord in neem ofo. Dat na een... ja, dat na den libisma die denken... Dat zij de schepper zijn, brada Messisa. Dus ik zou zeggen, mensen... Dimmen een beetje. Dan heb ik het over de mensheid... die een beetje moeten gaan dimmen. Want niks den omaan doen. En na lekva branden volgens mij in Frankrijk, in Spanje. Ja, ik zou zeggen, ga vechten tegen die dingen dan. In oma vertangen den sandati. Dus een... Dus ik zou zeggen, mensen doen een beetje normaal. In plaats van je denkt dat die is een fasaneng. Dat die beter is en meer zijn dan anderen. Wanneer dat boem voor of de volk denk je dat ze meer zijn dan onze Afrikaanse mensen. Maar ik vind dat zo dom van die mensen, want jullie komen uit Afrikaanse moeders. Jullie komen uit Afrikaanse moeders. Dus hoezo dan dat een onnoelijk Afrikaanse sma, dat we achter die mensen moeten gaan en... Nee, we hoeven niet achter hen te gaan, Brada Masisa.

Ja, om door bakken. En wat ik heb gezien zo dadelijk ook over spiritualiteit, want dat hoort ook, ook hier in het programma, Brada Nangasisa. En ik want to papira ja zo de nami fesi. En nu was ja nu was oru nu was ani Brada Nangasisa. Dat de eervolle ja dus de eervolle Marcus Garvey heeft het duidelijk gemaakt dat de bewoners van de nieuwe landen nooit moeten denken dat zij de baas zullen worden van deze staten. De mensen landen zijn ontwikkeld om de Europese economie te dienen. Cornelis Aarsen van Sommelsdijk leefde tussen 1683 en 1688, was door de profeet Diablo aangesteld als eigenaar en bestuurder van Suriname. Dus Wantralibis, Wantrasmassa, ik moet lange uit Europa. Die steelt het land van de inheemse. En dan gaan ze nu vinden dat jij mag dat land hebben. Wie vindt ook de Smafufosi? Ze waren behoorlijk een vrijpostige, Bradangasisa. Hoezo? Je moet lange uit Europa. En dan ga je naar het land waar mensen al waren. En dan heb je gewoon een heleboel van die mensen vermoord. En zodoende heb je al die landen van die mensen gestolen. En want dat idee dat we doen aan een trouwen, ze in een loop geschreven. Ze in een loop geschreven, brada nanga sisa. Maar, volgens mij, dene hoor rekening naar Sandati, dat het is niet een zo dat ik kan doen voor alles en nog wat tegen mensen. En helemaal niet. In het land van die mensen zelf ook. En dan de trasmassa kon bakadati. Ze doen ook niet of Suriname van hun zijn. Die Afrikaanse mensen die ze daar naartoe hebben gebracht. Onze voorouders wouden niet in Suriname zijn. Ze wouden gewoon dat ze in Afrika waren. Maar voor Libisma, in plaats dat ze zeg maar in een winkel gaan stelen of zo. Nee hoor, ze gaan stelen. Ze gaan mensen stelen. En die mensen die wisten niet, dus onze voorouders, taksa epsa. Naar waar worden ze naartoe gebracht? Wie is zo met hun bezig? Dus Bradangasisa, we moeten ik denk aan dat mee ook te eten. Nog doe ik denk beulen voor ono. Want je kan niet zomaar naar een land gaan en dan steel je dat land. En dan heb je daar katibo beleefd als Afrikaanse mensen. En ja, nog voor de Afrikaanse massa. Kotik mop uit aan Atori dat hij. Trouwens vluchtig weer.
kan dus ook toekeerde in Srevi. En hetzelfde is ook gebeurd met de inheemse mensen daar. Ze hebben die mensen gewoon ook vermoord. En hebben ze vervolgens het land van die mensen gestolen. Maar ik vind dat die groep daar, de inheemse, ze moeten meer opkomen voor hun recht. Je hebt ook boom voor de man, kiri, maar de wansantang moeten dat doen. Een soort biggie vergadering die draaide in Amerika. Dan vind ik dat die mensen in Zuid-Amerika, ook Suriname, moeten daar ook gaan. En dan moeten ze een paar van de inheemse meenemen om daar ook te gaan zitten. En dan dat je taki omtrent Fadens Madulus den een last den een kondre. Ik kan te kwam pisif wansma, maar if je te kasma her kondre. En dan je trus den smago weet ik veel waar naartoe. En dan ineens is dat land van jou. Niks op de planeet is van niemand. Niks is van niemand. Dus als je iemand wil zijn, dan moet je het netjes gaan vragen. Maar ja, dat doen ze niet, Bradangasisa. Dat doen ze niet. Ze stelen maar. Hoe kan je een land gaan stelen? En dan zei je ook toe daarbij, je vermoordt een heleboel van die mensen die daar woonden. En ja, ik vind dat die mensen moeten opkomen voor hun dinges. Hè? Ze moeten daarvoor opkomen, want een UNO, kan je wat toe voor UNO, waaronder mij, altijd otaksani omtrent dins madati. Want het is een niet normaal dat van de ene dag op de andere dag smakon voor je groom. Als ze eerst met jou hadden gesproken van ik zou dit willen hebben en noem maar op, dat is smakon tegen jou, ja of nee. Maar je hebt een heleboel van die mensen vermoord in Noord- en Zuid-Amerika. Alleen maar om die grond van die mensen te stelen. En dan die IEI. Dan ook die IEI vasaneng. IEI ko akondere foedensma. En dan die IEI. Dan ook die IEI vasaneng. IEI ko akondere foedensma. Dan ook kati

0: Den är det den som allra länge sisa. Dus kort aki, den böjla. Tjär bepalda smagodrape de in den kondre. Men die mensen die daar naartoe gebracht zijn, ze kunnen toch niet vergeten hoe ze daar zijn terechtgekomen en onder wat zijn ze daar gekomen. Maar nu, de maepribasie in het kondre voor een trasma. En mensen hebben niks te maken met die mensen. En ik vind dat in Suriname ook, het hele Zuid-Amerika, moeten aan tafel gaan zitten met die mensen en geef die mensen hun land terug. Dus man, ja, ik weet dat, omdat ik je daar kon rebakken. Dus het moet gebeuren, broeder Nassisa, dat een volk dat moet gewoon in landen terugkrijgen. Ook men kan zeggen over de Verenigde Staten. Het is niet van Trump en noem maar op. Het is nog altijd van de eerste bewoners die daar woonden. En jullie komen uit Europa. Afrikaanse sma. Go way back ook toe in de kondre dat hier. Maar ze zijn die mensen niet naar hun land gaan stelen. Ze zijn als vrienden daar naartoe gegaan. En if den shitaki ook al leer den smarisi bepaalde sani, hebben ze ook gedaan. Den leer den smawantu santu. En in een paar van die landen heb je ook een piramides. Maar overal waar dat is, dan kan je dat ik kan sabik ba. Dat na Afrikaanse smamekatori dat die. Dus, broeder Nassisa, je pinanga den standaard ook toe. Hè. We moeten met z'n allen zeg maar ook opstaan. Minusap zeiden met de inheemse schrijfie. Waarom ze ook niet in opstand komen omtrent dat wat van hun is. Want je hebt daar recht op. Dat ik zeg dat ik bij F1D bakken. Ik moest gaan naar Abigisanda, naar Amerika. Pedemang dat die een meneer uit dat land, uit Ghana, heeft gezegd dat hij omerkent de wiswasani zo boenang aan de Afrikaanse mensen. Nou, ze willen niet, broeder Nassisa.
1: Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can...
2: Discover the incredible...
1: Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters.
0: Yeah, that been a one for brother Marcus Garvey. The Sorono. Dat een moppe uit een soort Sansa Udena inni en ga weer.

0: word virtualiteit al een was. Dus een maar je zelf kan ook if you go up on YouTube dan om mensen die voor Marcus Garvey de drapede. En die meneer is een goede speecher. Hij taki lekvaren zijn een de. Dus daar kan je ook wat van leren. En daarom zijn we op Uno Afrikaanse sma. Want wij zijn nooit gaan zitten. Dan je edu gratis den zijn tegen Uno. We hebben altijd warriors gehad. Die ik trouwens in opstand. Noa Katibosanikba, maar niet voor ons. Dan heb je mensen als Marcus Garvey. Weet je die meneer uit Amerika? Maar Malcolm X. Alla die mannen die taki precies lekker voor Asan D. En in de tijd dat ze die mannen bij taki den tori die zie je bij de Asisa. Je kon zo doodgemaakt worden. Dan de mij kierdens ma. En mij adviseer je, ik kan go looken via YouTube, druk Marcus Garvey in, dan arki alle den sansa abigi brada la tetaki. Want dat past ook hier bij een arki atori. Want we zijn bezig ook toe voor de maar in een conditionering. Zijn de na een inni. Ja, nog voor uno. Die wanneer je tegen hen zegt. Wij zijn geen christenen. Dan kijken ze je een beetje vreemd aan. Maar ik lieg toch niet. Dus de Afrikaanse smaraat is zijn. Zij gaan mee in een soort baby-structuur voor de wet, man. Kom dat uit Afrika? Dacht het van niet. Als een zakmoppo uit Afrika, ben je blakker. We weten dat ik in de vorige jaren. Pedeman is gekomen aan het christendom. Het is driekwart van dat ding daar komt uit Afrika. Wanneer je het hebt over Maria, heb je het over moeder Azet. En wanneer je het hebt over de zoon van Maria, je bedoelt Heru daarmee. Want Heru was voordat een of andere Jezus er was. En zijn moeder was ook eerder dan een of andere Maria. Dus het is zo makkelijk dat je vervoer doet in Sani. En het enige wat je doet, waarschijnlijk neem je ook een witte verf mee. Dat alle Sani je weet. En dan ook dat een wit Sani, je gaat je den Afrikaanse sma. Want die Afrikaanse mensen, velen zijn buiten Afrika geboren. Dus ze weten niet meer of wat voor soort spiritualiteit ze hadden. Maar in den tijd is het aan onde. Want denk aan de creator, het klopt naar uno doro. Den zijn met uno nanga ukus e de wiri. Ze zijn bezig met ons. Maar omdat uno de bezig nanga trasma zijn, dan hebben wij het niet door. En dan ook temi osordens mawansani, omtrent dati, dan krijg ik ruzie met die mensen. Dus zo ver is het gekomen dat de man voor jou, uit jou eigen spiritualiteit, dat de man gogo creëren wansan giyo, en dan asan dat die jou er volg. En dan ook theomitisme. Die weten dat dit klopt niet. Alles moet eigenlijk zwart zijn, want alles was al zwart. Men heeft het gewoon wit gemaakt. En dan ook kan de IABIS massa abipkin kennis en dat zeg je aan die mensen. Van je kan go boy gigilem wetachtige sadi. Het bestaat niet in onze concept. Ga op zoek naar je eigen spiritualiteit. Nou, brother, ik denk bij velen van ons gaat het in de ene oor en het gaat weer uit die andere oor. Niemand begrijpt dat boemvoedvoedens maar voor uno. Ze willen gewoon niet geloven dat libisma de die een echar wel een soort leekongeding. En voor mij is dit zo makkelijk. Wat libisma zijn katibo om in Afrikaanse sma. Wat moet ik daar gaan zoeken? De oudjaar van bribistructuren kon je me en dat zo weet is maar. Het heeft te maken met een katibo toe. Het is geplakt met die katibo over de nasisa. En dat we zien, je schrijft nog op je eigen spiritualiteit. Dat je want er als maak om. Dat je tegen dat nou, die zijn onze spiritualiteit. Onze spiritualiteit is dit en dit. Dan krijg je ruzie met diezelfde Afrikaanse mensen. Krijg je ruzie met ze. Terwijl Asan is een niet normaal. Er is geen één volk op deze planeet. Zou een trafolk doen wie was aan ding. En daarna hebben ze die bribistructuren van die mensen. Ik ken geen enkele mensen. De man doet ook toen aan ding. En later in Katibo noem maar op. Den doet om een san aan ding. Maar uit India. Maar die mensen uit India hebben niet die wet maar bribistructuren. De gemiddelde Javaanse mensen hebben ook niet die wet aan zo'n bribistructuur. En dan hoezo dat Afrikaanse mensen dat wel hebben? Aan wie ligt het? Ligt aan die Afrikaanse mensen zelf. Want ik ben van mening dat Piagado dat ben je dan. Waarom moeten we hem leren kennen? Pas na 400 zoveel jaar, die katibokba. Het rijmt niet, abrada ngasisa. En if you know and give me asanatief, dan moet ik je actie. Vraag, meneer Zijp, nou een dominee, moji aroko dat die. Maar die gaat het niet doen, want die vindt mij ook niks. Dus hij gaat geen dingen van mij overnemen om aan die dominee te vragen. Waar was die God toen onze voorouders 400 zoveel jaar in een katibo was, waar mensen hun voeten kappen, handen kappen, buik open snijden van die vrouwen die een zwanger is, die ogen. En ik ga zomaar door. P-A-B-N-D. Hij was er niet. En als hij nog dong na agado dat je, want dit zijn dingen die mensen hebben gemaakt. Het ligt niet aan nog een keer een spiritualiteit. Het heeft te maken met de libisme. Samiksani. Op grond. Fusani fu uno. Laat die Romein en die Grieken, laat ze eens een keer eerlijk zijn. En laten ze ons komen vertellen, hoe kom jij aan die christendom? Want voordat jij er was, hadden Afrikaanse mensen hun dinges al. Nu gebruiken we het woord Jezus, maar bij hen was het Heru. Je komt nu met Maria, maar voordat was moeder Aset. Je hebt het over een vader, maar die vader was er al, op het Afrikaanse continent. En het was vader Asaru. Daar waar zijn zij gebleven, Abradangasisa? Waar zijn ze gebleven? En mijn man begreep dat je last deels aan dat hij zo'n biggie en zo lange katibo. Ik kan mijn man begrijpen dat we verliezen een heleboel van onze dingen. Maar wanneer iemand anders heb achterhaald van hé, hey, de meibakou nu nang ou egi e fatu. Dan kan het niet zo zijn dat Afrikaanse mensen dan ruzie met jou maken. Want ze zijn een dat ding jobodje ding, dat kennen ze. Maar het zijn, en het is niet 1, 2 of 3 miljoen van onze Afrikaanse mensen vinden het normaal voor absoluut brieve structuur. En het zijn ook mensen van ons die ook niet onderzoek doen. En dan, wie is in normaal doet onderzoek, dan ga ik het wel voor jou doen. Maar dan houdt hij mijn broadcast dienst aan, die zie. En dan kom ik erachter dat ik wacht eens even. Als je een soort wit-wit-achtige christendom zou zeggen, Abi, het bestaat niet. Dan, je hebt die ebron dat mee. Van jou had ik aan bron aan mij dat ook. Dus de Bradanangasisa die dat wel accepteren en zien gewoon dat hé, een meneer op een punt. Want het is echt zo waarom moesten die mensen 400 zoveel jaar dinges, dat je dingen met die mensen doet. En dan ook daarna geef je die mensen een bribistructuur. Wij hadden onze bribistructuur. Die mensen mochten hun bribistructuur niet meewerken. Maar bepaalde konderen, dus Marokko wel degelijk naar de eigen spiritualiteit, ook in Suriname. En dan, nooit des Marati. Kon de in de jobobribi structuur. Boni, baron, angalen en trouwen. No bedien de bribi structuur of densma. Want if de bedien a bribi structuur dat die dat de bode, wat boom voor ono san de no. Nee, die kwamen in opstand. En den dat die rokonanga, den spiritualiteit voekan de vrij. Haiti is een van de grootste voorbeeld wat er bestaat. De rokonanga de eigen spiritualiteit. En die mensen hebben recht om dat te doen. Want if je doet alo wiswasan nanga desma, en die mensen hebben geen guns en kanonen, dat is maar op recht voor roko nanga de eigen spiritualiteit voor moppen uit haar rotzooi. En dat hebben zij wel gedaan. En ik heb nog nooit een Haitiaan zeggen dat het goed was dat Katibo er is. Want zo hebben we die witte man schot gekregen. Nee, de man op de rotzooi dat hij. En omdat de man op de zand dat hij, dat een Fransman, bewan doe om een wies was zandanga ding. Nee hoor, ik ben blij dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben gewoon gewerkt met Afrikaanse spiritualiteit. En als Sandati, broeia de Europeaan. En vandaar dat er zijn alle missionaris kona unotapu. Voor kon de christenen dan, de man kan horen in het gareel. En dan nu, tiede. In Afrikaanse Afrikaansers, maar zelf tot op het Afrikaanse continent in Afrikaanse desma vandaag de dag omtrent een bribi structuur, want hun allemaal zitten. Even in Arabieriwang, dan adifa a Europeaan. Ik persoonlijk wil alleen maar dingen uit Afrika. En ik ben blij, want aan het dat die geboren, dan wist je dit alles. Ik ben ook niet zo opgevoed naar een soort sandici. Maar ik ben blij dan heeft de creators, wat ik de apio van nodig, dan de is creëer je een fasie dat je ook gepraat van boskopo. En het geldt niet voor mij, alleen het geldt voor een heleboel. Maar je moet openstaan dat een creator is je dat adici, boman praat aan boskopo voor nu. En ik laat onze spiritualiteit niet alleen op Radangasisa. Ik ben één en al en ik, nogmaals, ik ben blij dat een Mikoleerdens aan die zie. Niet dat ik een christen was of zo. Nee. Ik was iemand die ervoor zorgde dat er geld in mijn zakken zijn. En ja. Als ik naar de kerk zou moeten gaan, hoe kom ik dan aan doekoe? Hoe kom ik daar aan? Dus nee, mijn breed is dat mijn opzetting fase dat hij. Dus misschien is het voor mij makkelijker voor vanaf te knoeien in Christmas aan. TTL, bij Astraat, Libi. Jezus, dan ga je staan dat no da teri no so ubo jeng koka me kas moko en dan ja, dus beredagas is dit geldt ook voor ons allemaal en na juna abbasi fu yusrefi, ik ben niet jouw baas, ik ben de baas van mezelf en dan vind ik en ik laat me het zo zeggen, ik was blij dat me kon toeka naar Afrikaanse spiritualiteit. Los voor Afrikaanse spiritualiteit zijn de na Insrana, zijn elkaar awinti. Ik ben ook blij dat, ik, dat ook in Suriname is. Dus dat wil zeggen dat we toch misschien niet veel hebben, maar we hebben toch iets. En na awinti dat die nomo een boom voor of den bradangasisas voor uno kotik mopo ook toe. Ik heb een keer gelezen dat Wama Okjes Fonfon, ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar Abedewang, spirituele manier in Nakatibo. Dan ook de Amerikaanse Fonfon, na vrouw van mijn erbari in na oso. Daarom ik met eigen etawalisi bradangasisa. No denki dat den sma geju den brevi structuru omdat ze zoveel van jou houden. Kono oru se de faspotu. De mixan mee na Afrikaanse sma. Ze hebben dingen meegemaakt met die Afrikaanse mensen. En daarom ik hier bijna ik had een keer Ik heb een soort kalender thuis over de dingen die gebeurd is in Suriname. Dat in Waf den Amelisi 2000 voor de dominees zijn naar Suriname gestuurd om die mensen te gaan bekeren. 2000, zoveel. En dan attend dat hij dat de man bij voor Afrikaanse sma eten. Want Ian of Afrikaanse sma die dat niet wouden. Maar dan doen we de bem teken. Maar altijd tijd dat ik de toeridisie, waarom het vandaag de dag nu zo is. De man Euroko nanga de sma die in Nakatibo zijn geboren. En if je geboren tijdens Akatibo, dan weet je niks van Afrika. Je weet niks van Afrika. Dus dan die meneer en die mevrouw, die kunnen van alles en nog wat tegen jou komen zeggen en zogenaamd jou een baby structuur geven en noem maar op. Maar waarom is dat niet gebeurd 1400 zoveel? Maar het moest, dus de eerste ding, Afrikaans is maar bij Marokko, boemtrangen. Dan heb je een paus, die weet bliksems goed wat daar gebeurt. En die paus noemt zichzelf AI of weet ik veel wat, voor Agado-voeding. Dan kan ik me niet voorstellen dat Agado nou fluistert in Amayesi, dit wat jullie doen is niet goed. En daarom met Afrikaanse sma, uno de insani die mensen hebben gemaakt. Mensen hebben dat soort dingen gemaakt. Dus eigenlijk is do inwansani sana libis mameki. En hoezo een takmimus awabribis structurus al libis mameki. Wat voor gekheid is dat, Vredangasisa? Ik heb altijd een bribi-structuur, zijn de gewoon. En nogmaals, ik weet dat velen van ons, bijvoorbeeld in Suriname, en ik praat uit wat ik heb meegemaakt. In Suriname hoef je helemaal die mensen niet gaan vertellen over je moet geen christenen meer zijn, want het klopt niet. In aflasate en dat, neem dat van me aan. Want die mensen denken dat je EDC neerokobo. Terwijl me EDROKO 100 miljoen procent boom. Dus een. Minusap otte ook mopo uit Sandisi. Ik zou het echt niet weten. Maar ik ga wel blij zijn. Als het echt gebeurt een keer, broeder Nassisa. Ik kijk er naar uit. Ik ga even bakken naar een pokoe. Dan kan ik even een beetje drinken.
1: None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Stand tall, my brothers and sisters. The future is in our hands. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.
0: Ja, dus if you know, maar Wiki Angasani, want het blijft herhalen. Nou, een tof meneer, ja, zo Marcus en Garvey, Bradangasisa, die in een ting, hebben met moeite voor een Afrikaanse sma, no demoro in een conditionering, hè. En die jari, abigi Bradalati, teki aroko dat na een tapu, maar eigenlijk nou een hertra een barboskop of zo niet voor een mibewaan poti, maar ik kan het even hier niet vinden, maar dat maakt niet uit. Tra wiki ben ik, als ik al aan go boom, ben ik volgende week hier ook dan een misa sorgo. Voor dat je er als spits. Ze aan dat die spits in, ik weet niet of het in de Verenigde Staten was. En ik vind het een hele mooie spits wat die man samen bij Chakong en die denk Afrikaanse is. Maar. Dus in alibi-structuur kunnen wij echt niet zeggen. Dat uno no be a bepaalde sani. Die mensen zijn er wel. Maar omdat uno no sabde. En uno. Temtem tak uno ano alasma. Want je hebt genoeg van onze sprekers. Die een. Die ano diari den de bezig nanga. Echasan ka kring die uno bradangasisa en genoeg van ons, we verstaan best wel, misschien niet helemaal, maar we verstaan best wel een Ingris tongen, dus Engels kunnen we wel verstaan, misschien niet iedereen, maar het kan wel gebeuren. Dus Aladdin zang die zie, ontbreekt hij dat je af des Marathi, dat ik van inbreekt hij ook toe voor een Biggie Brada wijlen ook toe, Bob Marley, want een man dat zing, one piece zing je doen, zang je voor op je ei. Dus hij heeft het zeg maar gedaan met muziek. Anderen doen het op een andere manier. Maar wel, Wansani 100% Sami Eshi, dat een Kurtaki den Rastafari man, Anga Oma, dat een ja, dat ding. Sinyo wan pispoku ji unu ook tua brada ngasisa. Den sinyo wan pispoku ji unu. Lek dis bijvoorbeeld. Ia dos ana... Kom luku...

Yeah, that was in Bob Marley and May Begono. En ik converteerde hem Chin Atru. Niet denken dat een kind jou niet gaat begrijpen. Een kind gaat je wel begrijpen. En helemaal een tetekieting. Voor een soort chin voor uno. Een beetje Afrikaanse geschiedenis. Want de China aan de toekomst. En onze kinderen moeten deze dingen weten. De mensen in Kaden schrijft een Jew. Hun kinderen weten wat Hitler met hun gedaan hebben. En onze kinderen moeten ook weten wat hun voorouders hebben beleefd. En afverveer zijn ze maar een... ja, beleef in Noord- en Zuid-Amerika. Maar en, wat ik heb gezien voor spiritualiteit, brada Massisa. Luku, uno de, zeg maar, in een Europese way of life. En ook to in een fasie van de beleef aan... spiritualiteit. Luko, een verschil de dat je een en meer dat je precies zo des maar zijn met de eigen gado. Die met een vader wani. Maar op het Afrikaanse continent kan jij dat niet gaan doen. Dan heb ik het over het verleden. Hè. Nu nog kan wat tak tak ja die de mom ik wang gado. Nee, de kracht die na de macht die de ben dekoba. Ja wang gado saneng aha en het is de God, het is de man God van de tijd. Dan heb je Abun Dantia, dat is een godin. De godin van de vruchtbaarheid. Dan heb je Agatu. Dat is de god van de goede geest. Dan heb je Ati. Die is een godin. Godin van de haat en angst. Dan heb je eentje heet Aken. Dat is de god, schipper van de dood. Weer een akker, god, aardgod, poortbewakers naar de onderwereld. Dus die ook in de onderwereld, Bradangasiza, de waman snapdrapen de naar een poort. Dan heb je een godin weer, Amma. Unta, zij is de godin van de zee, dus de zeegodin. Dan heb je Amontet, dat is de godin, moedergodin, oergodin van de noorderwind. Dan heb je Amenhotep, is de god van architectuur, gebouwen en bouwwerkzaamheden. Dus Bradanga Sisa, if you have one gado, sanawa architect, gebouwen en dat want aki, dan mi ma begrijp kom it aki en zo, tak den bigis ma fu uno, ben kan mek een piramide. Want, soeve alleen maar met deze god, de god van de architectuur, dan hangen dat in Marokko. En waarschijnlijk hebben ze dat ook gedaan. En dan heb je Amentet. Dat is een godin van de onderwereld waar de zon ondergaat. Dan heb je Amun. Dat is de oppergod, koning,
en zonne God van alles. Dan hebben we de God van de vergelding. En zijn symbool is een leeuw of een krokodil of een leipaard, nijlpaard. Dan heb je Amun-Ra, de oppergod en de zonnegod. En zonnegod betekent dat je kan shipeye waka. Het is niet donker, vandaar de zon. Dus daar er ook een kracht die dat die. Dan heb je een andere godin weer, Amentet, godin van gasvrijheid in de onderwereld. Dan heb je weer een godin weer, Aminta is de godin van de onderwereld. Dan heb je Anat, is de godin van de oorlog, seksualiteit en vruchtbaarheid. Dan heb je Anjeti, is god van de onderwereld en ook de god van de wedergeboorte. Dan heb je Anhur, deze god is een oorlogsgod. Oorlog, God. Dan heb je Anit, dat is de godin van de onderwereld. En dan heb je nog een andere godin, Anauke, dat is de godin van de oorlog. Dus, Uno Grokong, en dat ding, en Uno Smaler, Uno de Zandati. Na den trouwen koler des madesan dat je voor awangado, er is maar één God en noem maar op. Maar bij ons is dat niet zo. En trouwens, de man et aki van tak na wangado de if you take a Bible de begin vanaf begin tot einde is dat ano wangado no mo de God van dit, God van dat staat ook in het christelijke sani dus soms met aximis refi dan ga san des maar dat de bezig want des maar voor uno san de in de san dat die ik vraag me soms of zowel goed lezen want begrijpend lezen is belangrijk. En persoonlijk vind ik dat jullie niet een begrijpend lezen aandoen. Maar juist moet je dat doen. Moet je enorm aan grap zijn. En dan heb je een god, Gap. Hij is de god van de aarde. Dus nou aan God is aan de jaso. En tegelijkertijd is hij ook een vruchtbaarheidsgod. Dus als je vruchtbaar wil zijn, dan heb je ook een kracht die dat die bradananga sisa. En dan heb je ook Ra, dat is de zonnegod. Dat is de god. Opper en zonnegod is dat, ja. Dan heb je Quides, dat is de godin van de liefde en schoonheid. Dan heb je een Pata. Moet je geen ruzie mee gaan zoeken, want dat is de god van de oraak. En dan heb je Asaru. Dat is een god van de dood, vruchtbaarheid en landbouw. Dan heb je ook Nut, dat is de godin. Dat is een hemels godin. En een symbool voor een
ko on ku is dat dan heb je neftis is de godin van de begrafenissen en de geboorte. Dus bradanga sisa ya ala den sandisi u bigis ma ben sabi u bigis ma ben roko na ngade mar no ono fu no ne roko na ngade moro wande entra fol ku purono et assistem fu ono robot indif den. Dus vandaar dat soms je bid tot morgenochtend niks gebeurt. Maar in Google leer sabi, jusani zeg ik vaak. En des masa ebo weer dat na wanga do no mode, jammer dat minoteka papira mee. Desnoods volgend week, want mi bet ek meeting walezi, voor vanaf begin voor a Bijbel, gogo mi telek na a einde, om die mensen laten zien dat a Bijbel praat niet over één God, praat over meerdere goden. Dus soms mijn actie misreft, hoe lezen onze mensen? Lezen ze wel begrijpend? Of na een manier zijn is op het podium tegenwoordig, ook vrouwen op die podium. En dan vertellen ze jou wat zij willen. Maar ik denk, begin vanaf het begin voor Sansawekar a Bijbel, dan dat je schrijft Oshi, dat men praat over meerdere goden. Dus wie houdt wie voor de gek? En nono de, min of niet, dat na de wet man e hoor je na spotu. Na Yusref e hoor Yusref a spotu. Wanneer je iets leest, je moet begrijpend lezen. Want kan de novo fu uno, kom asan dat wel degelijk tegen dat er gepraat wordt over goden in de Bijbel. Maar kan de meneer of een mevrouw zijn snapt op een turbine draaien, dat die een... Eigenlijk, des maar dat nog kan de Jusma vroeger leren over spiritualiteit, want zelfs zij moeten op school gaan voor spiritualiteit. Maar trouwiki, mi echar asan kon samit ek meeting, fuluku vanaf het begin tot het eind van dat boek, pe omelisi, asan ego, sorry, dat asan ego over meerdere goden, bradangasisa. Dus, en ununa followers, maar, ik bedoel, waarom moet iemand gaan zitten en die gaat jou dan dingen vertellen en dan Yusuf nego look at the answer dat sa iesi eere of het zo is je neemt alles een klakkeloos over brother Nangasisa. Dus ik zou zeggen wake up en wat ten fusri bino no de. En lichtzaamtijd kon ook bij, kan de uno aan brieven, dan neem ik een volgende week die stencil mee, waar ik een keer met de katting, voor kan ik ook alleen een passage, waar je wel degelijk ziet dat er zijn meer goden, ook in die christendom. Maar alleen voor hun komt het goed uit dat je bezighoudt met vader, zoon en weet ik veel wie nog meer. Een heilige geest geloof ik nog. Dat vind ik ook iets wat niet normaal is.
Vader, Zoon, Heilige Geest. Er is geen enkele man die kinderen baren. Dat doen vrouwen. Dus dan, als er een zoon is, waar is die moeder van die zoon dan? Dus Baradanga Sisa, tegen Arkisani, in om te denken aan klakkeloos, je schreef, moest tegen je schreef, dat, hé, dit slaat nergens op. En dan nou, en dan nou, mi e volg as aan dat hij, in de naam van de Vader, de Zoon, en een of andere Heilige Geest. Daar waar is, ik moet ook even naar de Bijbel, daar waar is Maria dan? Waar is Maria dan? Dus je ziet ook wel een vrouw onvriendelijk is, Annie. Ook toe je in de bribi-structuur toori. Maar in Afrika, of je bent een mannelijke kracht of je bent een vrouwelijke kracht. Het was voor Afrikaanse mensen doodnormaal dat zo is. Nooit een. Dus maar ook een vader, zoon en Heilige Geest. Nee. Als je bent ook vader, dan zeggen ze ook de moeder. En de moeder is belangrijker dan die vader. Want dat kind zit in de moeders buik. Dan draap je de abtje egro, zo'n 9 maanden. En dan afval groeit. En het is tijd om zeg maar uit die vrouw te komen, dan gebeurt dat, Abrelangasisa. Dus Walos Otsani zijn gewoon vrouw onvriendelijk, Abrelangasisa. En dat een. Maar mij vind je ook toe, hè, dat. Wat gebeurt er eigenlijk met onze Afrikaanse mensen? Lezen jullie goed? Want begrijpend lezen, hè, is belangrijk. If you check a score, je moet leren over begrijpend lezen. Maar ono ne lezi den sandis kan de bon voor ono, maar jullie nemen die boodschap uit je oren. En die mevrouw of die meneer die dan op die podium staat, je opoju je ziet die eng. Maar je bent toch ook een volwassen persoon? Waarom ga jij niet zelf op onderzoek uit? En dan ook de motak der Sandisi, dan worden jullie boos op mij. Nee, je moet boos worden op jezelf, omdat je niet zo ver bent gaan denken. Vinden jullie het normaal, Vader, Zoon, Heilige Geest? En dat is die vrouw er niet. Terwijl het is niet die meneer die baart, dat doet die vrouw nog altijd. Het zijn niet de mannelijke krachten die baren, dat zijn de godinnen. Dus, Solesi, in Afginoan, Dominee, Nanga, die zijn schuld. Die schuld ligt bij jouzelf. Jij luistert volgens mij niet goed of je leest niet goed. Dat is aan het doen. Ik weet niet wat ik Adominee sowieso aan een leraar. Hij moet zelf ook in de leer gaan. Dus Baradangasisa, begrijpend lezen is belangrijk, hè? Want als je gaat scoren en je begrijpt niet dat niet, je gaat een onvoldoende krijgen. En dan alasani, je moet doen asan dat die. Het kan niet zo zijn dat je doet asan dat nanga wansan nomo. En dan de rest krijg je in je oren. En dan kom je misschien thuis, de radio staat open. En dan hoor je iemand zeggen van, hoezo dat je loopt te zeggen dat jullie het normaal vinden dat als men praat over de Vader, de Zoon en een of andere Heilige Geest. Of bedoelen ze dat die vrouwen die Heilige Geest is? Hou jullie zelf voor de gek, ja, hè?
dan voor kom godoro even naar ding en ding en den ding voor bepaalde voeding kracht die ja

een godin en die godin heet Anouk. En dat is de godin van de oorlog. Dus dat want tak je bradangasisa. Dan heb je Anat, godin van de oorlog, seksualiteit.

En dan heb je ook bij de mannen een god van zeg maar, Anhur is een oorlogsgod. En dat je actie schrijft, je oorlog, met wie gaat hij vechten dan? Yatugrupu. In het Engels noemen ze het ding agreeables, dat want ik naar de wansang e agree. Nanga ding, anga de most high. Anga ja, ding disagreeable. En dat hij dit tegen de creators. En ding agreeables, de wansang e agree. Kunnen hun niet aan. Ze kunnen hun niet aan, Bradanga Sisa. En boom voor de kracht die dat. In de konjat op een planeet DC, dan heb ik het over een takroang. De konjat op een planeet DC. En de eerste libisma begint na desma dat ede, dat na uno Afrikaans is maar. De wezens dat die houdt helemaal niet van ons. En waarom niet? Wij zijn slimmer dan hun. En dat waarschijnlijk de shiitake gaat op een planeet DC, heb je nog meer mensen. Niet alleen wij Afrikaanse mensen. Maar de shiitake ten omaste kisting in de Afrikaanse sma. Voedde de ogrif de. Dat heb ik den travolkeren. En hoe, waarom zeg ik dat? Mij elke den daden voor den toe. Na lek tsam tak ik ba ano Afrikaanse sma kati bosma dualo wis sani na ngasma grofur omen gronfusma nee dat hebben Afrikaanse mensen niet gedaan. Dus na de lange wirisma en do bon voor ogri gata pa planeet di semana kande ding lange wirisma srefi kande no sat niet eens tak ya wan grupo sang in dat terminologie de karing en ding en disagreeables dus de ones aan een agree nanga de moro bigi krachti dat in o kon jaso ook to dat planeet disi en dat de roko nanga en den trafolku vandaar dat katibos ref bende. Alleen zat hij horen daarbij, ayer katibo, nang ayer fasifu alibi, sandeno, if you know abmoni, in a manyang, in a mandringi, no, a money system that comes from een of andere kracht voor mammon. En zo heb je nog meer van die krachten hier op deze planeet. En na den kracht die dat naku e de panya obra da nga sisa. Puro no e tu eiga spiritualiteit. Gogopot in wan tra spiritualiteit. Sana den mek libisma meki. De libisma no bo koni kanerite sapa idei. Dus ya nofo entiteite san de ja tapa planeet disi. Sa ef you no sabi do tekis ki in you mek you edu Ogrisani, want zij zijn spirit. En if you want duasandja ondro asom, dan moet je een lichaam hebben. En dan nemen ze gewoon die lichaam van mensen. De gogos do in de libisma en die mensen weten dat niet eens. Die mensen weten dat niet eens, bradangas isa. Dus een... Om daar aan te leren, dat ding is niet zo klein, maar in daar aan omtrent bepaalde sani, daarom ik sap sani, is heel belangrijk. Hè? En dat is, je hebt een fout, je doet toch je best om dingen te kennen. En dan, je tak aan het trasma, dat een trasma kan de. De eiko op omtrent sayutaki. Dus no, unonom si usrefi dat jullie niks zijn. Hè? Nee, jullie zijn heel veel. Maar uno Afrikaanses mananga akus ede wiri. We must connect het nanga den agreeables. De one sa e agree tak de moosai anga den trakrachti. Dat die er

staat. Want uno e fado andro ding. Zij zijn onze beschermers. En na ding leer uno Afrikaanse sma boon voor shani. En ga zomaar door, brother Langasisa. Dus het hoeft niet dat een... Dus ik dat ik ook breed die, dat ik denk, disagreeable, de ones aan het agree, dat de niet roken aan haar uno. Want if de niet roken aan haar uno, dan haar uno bo doe den trafolku, gruwelijke zijn toelijk zou den doen aan haar uno. Maar waarschijnlijk tussen ding aan haar uno, ja, den kracht die voor uno. En dan kunnen ze niet en dan krijgen ze niet de kans voor een voor de om een dat nee dat door tek onof gogo doe de ogri door tek onof gogo pot is mijn katibo en noem maar op. Nee, het is ze niet gelukt. Dus het is heel belangrijk verdangasisa voor dat alle mensen aan deze. We hebben geen andere keus dan voor Sardin Sandisi. Dus hoe dat hij naar een boom voor Sani en je hebt je arki atori ja zo de na arki dus raso, dan ik zeg niet dat ik alles weet of zo, het zou wat zijn dat je alles weet, maar op Tjunso Sami sabi wel, mi vind ik, mi moest praten naar een uno. En wat jullie daarmee gaan doen is niet mijn probleem. Dat na uno moest lukken hoe je daarmee omgaat. Maar na alle plezier die mij komt, praat de boskop Odyssee. Wat moet je anders doen? Er is niks anders om te gaan doen, broeder Aziza. Dus we gaan even bakken naar een poko. En dan kom ik zo terug bij jullie.

PR in Jamaica de carrière ja en deze geschiedenis deze vitak ja naar de braden en sisa sambelibi wat men nu het Midden-Oosten noemt, maar het heette niet eens zo. Afrikaanse smabelib drapede en den we sap heru ook toe, maar alleen den we kar heru ja. En uno e karen een heru, want heru is in Suriname. Dus ja, nu voor een Sranas, maar die moest go suku asan dat op. En dan Yusref Eshi, de Okobaka, zei Alibadanel, want daar komt Heru vandaan, dan zei u een leer daaruit. Dat betekent, Baradangasisa, dat de Afrikaanse sma, San Konanga aneng Heru in Sranan, 100% komen ze van die kant af uit. Nee, daar komen ze vandaan. En voor Akatibo ben begin, dat een man bij Buria het oude Egypte toriekba. Dus waarschijnlijk des Masabeli Dape zijn meer in Afrika gekomen. En dan een gegeven moment zijn ze ook slachtoffer geworden voor Gwen Katibo. En dan heb je, en het moet, het kan niet anders, dat die mensen abi sma, die komen op het Afrikaanse continent, en ze waren bezig met Heru. Dus hoezo dat Afrikaanse sma, Surinaamse mensen, niet weet dat we onze eigen brebistructures hadden. Een heleboel van die mensen weten dat soort dingen niet. Maar het feit dat Heru dena insranang, bijna wandrapo kojono voor Heru mino dena inni, hoe komen die mensen dan aan die naam? Hoe komen ze dan aan die naam? Dat betekent dat als aan het indesma systeem, dat betekent ook dat desma dat moppose aliba de Nijl. En waarschijnlijk, het feit dat ik moppose aliba de Nijl betekent, als aan Sami Belis kukba in het begin, vading een vader Arabieri naar de Indiërs, vervoer aier in een gebied dat hij. En dat waarschijnlijk zo fascinerend is, maar bij Kotik Mopo, Gop Chimoro Fara in Afrika. En dan ook toe waarschijnlijk, Libisma, Sabero Konanga Heru, die zijn ook verscheept en die zijn naar Suriname gebracht. Vandaar dat in Sranam, Afrikaanse sma, kan ik wel poko over Heru. Dus je nooit nog kan takje dat ja, ik kom niet uit Afrika en noem maar op. Nee, volg deze aan niet. En via Asan Sabe Karwinti, Onomboma Abwinti ook toen niet. If Afrikaanse Sani, de drapen de, want het zijn Afrikaanse dingen. Dus alleen maar zijn er bezig naar een wind. Jullie zijn goed bezig. Het is jouw ding. Niet omdat je zijn met je om de wan christen. Je bent geen christen. Maar ze hebben wel jouw concept genomen. Dat je mag gewoon met Jezus Christus. Want wij hebben al vanaf het begin. We hadden al onze Heru. We hadden dat al, brengen. Dus tja, Jezus kon Jono is overbodig. Het is overbodig, brengen. Ze zijn mannen zoals mannen. Zijn sabdien, zijn dat die. Denk een Jamaica man. Waarschijnlijk niet allemaal ook.
vaak aan dat de gebruik een woord ja. Terwijl in een wat we het Midden-Oosten nu noemen, ik zou weten dat ik bij Afrikaans, maar bij Lidape en Drape noemden ze Heru een ja. En dat waarschijnlijk, ja, Novosma in Jamaica, die vandaar komen, Brelang en Sisa. Nou, zo'n boodschap, een ja, zouden dat niet kennen. Dus, uno onderschat Oesrevi, uno denk je dat jullie zijn niks, wij zijn heel veel, Brelang en Sisa. Maar omdat we zijn. We zijn een paar van onze dingen kwijtgeraakt. Maar wie op zoek gaat om te gaan kijken van wat is mijn ding? Dat je vindt Jusani. Maar als je door haar deed en iedereen bezig met het rasmasani, dat je nog kon drapen. Dat kan de lekpassoos maar. Houden ook niet van mij, maar dat hoeft niet. Als mijn vader, mijn moeder, mijn neef, nicht, broer, zus, dan gaan we toe echt te matten. Als zij maar van me houden, ben ik al blij. Je ziet je naar verloop mee. Maar, broer en sisa, ja, dus den toen is dat belangrijk nodig, zodat wij weten, één, dat wij in Suriname. Dat Heru hebben we meegenomen daar naartoe. En het is heel goed dat Kudu Asandati. Want kan de naar Heru schrijven bij fluister, Gidesma, Sademus Du en noem maar op. En atra gedeelte voor ja. Die mensen die ze naar Jamaica hebben gebracht, komen waarschijnlijk van die kant en komen ze. En Asandis Ufuktu, ik wil het echt niet meer horen. Dus Dens Masan de bezig naar de terminologie dat hij. Ik zou zeggen, kappen ermee. Ga niet zeggen dat if Katibo no bende. Dat we nu nog wel sabbat christendom. Dus omdat ook we in Katibo dat we kon leer sabi asandati. Mensen die dat soort dingen een etak de asandati en je sport niet. En je kan alleen maar dat zeggen omdat je eigen ding niet kent. Want if you sap you egisani in een mekasana dat ja, abunt a katibo bende, want dat zo u collega's ab gado en noem maar op zo gado i collega's abi. Is het een god uit Afrika? Is het een god uit Benin? Of uit Nigeria? Of Ghana? Of komt hij uit het land van trouwerie? Over wat hebben we het? Maar het geen onderzoek doen, ja, dat je ook wel zo dom en achterlijk zijn. Die je nergens naartoe brengt. Die je juist dom houdt. Nog nooit etemere de massa ekar en schrijf denk je. Ik heb nog nooit eentje horen zeggen. Het was dat het goed was dat Hitler met ons gedaan heeft. Want zodoende hebben we een land gekregen. wie doet dat soort achterlijke dingen weer? Weer Afrikaanse mensen. Niet allemaal natuurlijk. Je kom ik zo'n opmerking. Takabunta katibo bende, want dan is zo ik leer op gado. Je moet je schamen met dat soort woorden. Je moet je echt schamen.
Dus Breda Nanga Sisa gebruik je voor stampongen. En onderzoeken doen is ook belangrijk. Zodat je een computer hebt, een laptop, kan je al op zoek gaan naar dingen. En tegen je zoeken den zijn review, liep den zijn voor den trouwen, of je het misschien onder een bank gaat zetten, of misschien zet je het meteen in de vuilnisbak, of misschien ook een je gaat naar het toilet en je spoelt het weg. Maar no me grap nanga yusani. Want uno sani no do uno next. Wan sani als last ete wan mishidaka yoro edoro. Diren bigis ma fu uno kumop of fu Afrikaanse continent. Ze waren met spiritualiteit bezig. En nofos machagwe, maar niet allemaal hebben ze weggebracht. Want ja, ibab nofo Afrikaans is maar voor Athena. Zijn spiritueel gezien waren ze heel ver. Hij staat daar, maar je ziet hem niet. En in Srana ook toe, heb ik een keer gelezen. Dat Amasa Ekis voor, hij voelt het niet, maar het is die vrouw van die beul voelt dat binnen. Maar we kennen dat soort dingen niet, waardoor weet ik van alles en nog wat nangomofo. Vandaar dat we ons maar kan gewoon, taki, ja. Maar if katibo no be de uno bosab gado, so it very dada gado na gado dati. You dos yusref en meka gado al bij het begin, tot een duivelse god. Want you no kan tegen me dat a gado dat make you, dan dat eerst moest je dan in slavernij gaan, 400 zoveel jaar. En daarna heb je hem gekend. Dus nou een boon don zijn niet eens. Maar zei dat dan zijn dat hij? Het zijn domme woorden die mensen gebruiken. En leef je wel mee met je voorouders. Want dit is zei dat dan zijn dit. En dan denk je aan katibo. Dus het is makkelijk dat jij zoiets onzinnig gaat zeggen. Die reken dat ik denk, ik is maar voor jou, waar jij uitkomt, die je hebben gebaard en noem maar op. Dat ze daar naartoe gebracht zijn, omdat ze niet wisten wie een of andere god was. Nee, dan op een sap die werd maagd hoor. Is toch normaal? Mijn actie boven voorvoelen. Kennen jullie die goden uit India? Je kent het toch niet? En in de leer in Gofikansabi over Vishnu, en weet ik veel welke van die mensen. Maar typisch Baka, de nakomelingen voor je voorouders zijn ja zo heb je katibo. En dan toch heb je een paar mensen die durven te zeggen dat ja, zonder akatibo, uno no botrong en uno bosap gado. So it got in a boss. I mean, take what I hear in Srana. Jadena in Jamaica. Over what happy you not? Omdat je niet eens weet wie Heru is. Dus je bla bla bla je maar. En je weet ook niet wie Ja is. Dus je bla bla bla maar. Op onderzoek uitgaan. Want if you not do this aan dat die. De alasma. Ook ontijgen Yusadewani. Ik zeg altijd, en dat ga ik nu ook zeggen, want het is al bijna tijd. Je hoeft niks te geloven wat ik zeg. Maar ga kijken of die dingen zo zijn. Tewans matijgen Yusani, nolong. Graba sani da ikba. Goluku if asansa iyesiere. Ga kijken als het zo is. Want if you not doing, you otan de domste in de klas. Je gaat de domste in de klas zijn, broeder en zusje.
Nou, ik heb te veel gepraat vandaag. Maar het is niet erg. Ik doe het voor mijn mensen thuis. Want ja, ik ben ook blij dat ze naar me luisteren. Dus ik ben ook blij dat, dat ze naar me luisteren, ja. Ben ik blij mee. Dus bedoel ik, ik zat daar niet akut te kouten. En ik doe alle moeite. Ik kan door trawiki, jaso, baka. Ik zou zeggen, tot volgende week.

twice there. Wow. Okay. Okay. Amsterdam passi, Rotterdam passi, we fear bunto. We fear bunto! Well, everybody, everybody! Everybody scream now! No, no, no, asafri, asafri. Binolove, binolove, dancehall. Okay. Mami, avon accident. Asa ano an concert, ano an show. Okay? Misam taki payi money, and I payi buntra money. Ma asa moro leuk, if wo dansi, mi deki. Yato? Mi begrijp dat hey, zo even die norma ik kondan atrekken aandacht voor alasma. Maar ook mooi, en voor allemaal dansen. Men zingen jullie nu en we dansen naar mij. Oké? Okay? Abessa S.

dit. En Montego Nuera. 3 weken geleden. En Denta, op een beetje zo. 3 weken geleden, mi bete ya zo. Mila son goed orbel. En na de dames zo en met mila ster. En luko mila son zo even baka. Wat daar bo figi mi fezi. En afadoma mi na trobi. Tego over de fans voor mi. Tego over de fans voor mi. Da mi na trobi. Oké. Dansen. Are you ready? No, uno ready, uno ready. U papa man. Are you ready?

Ok. Ok, tenende. Dat wat taki. We voeren tempo op. Tenende, we voeren tempo op. Maar wat zal ik? Ik bereken taki. Te wek me pana serna. Wek me po, nang wambo skopo. Ge ala den lobby brada, nang de sisa fono. Sande in Holland. Taki. Assisteem in alibi in Charis ref mooi mooi. Ja toch? Ude jaso. Naftata, na wet man kondre. Maar om libi lek wang. Ik breng het ook alle sepigo. Probleem, jugo jugo. Alle soort sandi en kontapi passi. Maar uno vergiet niet aki. Uno na wan serenama. En FIG is er brada. E e de hating. Adi wan probleem. No denki awerede. Maar denki en sabi taki. La imlangwa andoge. Daarom eki. Mi osingi di neti. Kan de trasma otak e. Ama singwa oro foku. Maar mo singe di neti. Omdat e. Asana u bondro. En te bondro. Da una wan kofu. En te una wan kofu. Da itranga. Oké. Okay? Da mo singe di uno. Une prati. Une prati.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palace, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen en ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken, het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.